0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: Schlager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Frisch, frech, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Fresh, Freg, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: De beste Schlagerhits ter wereld. Alleen maar Schlager.
0: Wij zijn Schlager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Luister naar Schlager.nl.

Und ich glaub an meinen Engel, der, wenn's heiß wird, bei

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Frisch, fresh, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Slager.nl. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

Stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Drie kinderen van de gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.slager.nl.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: Sempre.
1: Altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
2: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
1: Het is 7 uur.
3: Dit is Victor Hark met het radionieuws op Schlager.nl. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij Schlager.nl.
1: Hier hoor je ze wel.

0: ook blaasmuziek thuis hoort.
1: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
0: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
1: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Dick Verhaak met het radionieuws op Schlager.nl. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op Coolblue.nl.
4: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
7: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
8: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4:00 PM en 9:00 PM is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
9: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
10: Vier de zomer bij Slager.nl.
9: Hier hoor je ze wel.

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: Dit is het geluid van Slager.nl.
1: Fris, fresh, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vanaf zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
3: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
5: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? TotalCarLease.nl.
6: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
5: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laat dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
3: Dit is het geluid van Slager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.
3: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Dick Verhaak met het radionieuws op Slager.nl. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl. Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Frisch, fresh, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Saus heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
4: Oké, are you ready?
3: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
4: And we are flying!
3: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Dit is het geluid van Slager.nl.
6: Hier hoor je ze wel.
5: www.slager.nl.

0: viel Neues liegt vor dir. Und du klammerst dich an was, das eine Riesenchance hat und es passiert. Du bist neu verliebt.
1: Altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
2: Dit is Schlager.nl.
1: Het is 10 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Schlager.nl. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax! Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
5: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij Schlager.nl. Schlager.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
3: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: vrijdag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl.

0: ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden.
1: Tot zover het radionieuws op slager.nl.
2: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
3: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
4: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
5: Vier de zomer bij slager.nl. Slager.nl.
4: Hier hoor je ze wel.

0: Heb jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Het weer in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
3: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
6: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
8: Oké, are you ready?
7: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
8: And we are flying!
7: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
6: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
9: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
10: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïnse groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
4: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue sauce is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
7: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
8: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl met Wybrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Niet alleen Gorinchem wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
3: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
4: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
5: Yeeha! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
6: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Moet het groots en meeslepend?

0: of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
1: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
2: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
3: Vier de zomer bij Slager.nl met Wybrand van der Sande.
2: Hier hoor je ze wel.

liefst op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
2: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
4: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: En we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
4: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
7: Dit is het geluid van Slager.nl.
8: Met Wijbrand van der Sande.
7: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
3: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij slager.nl met Wybrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
3: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.de.

0: altijd goed voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Met Wijbrand van der Sande.
1: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim een derde is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekeraar.
4: Mijn naam is Lisa. Ik woon in een SOS Kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en neue Geschwister gevonden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS Kinderdorfpate unter www.kinderdorfpate.de.

0: www.rtvs-kinderdorf.at.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij slager.nl met Huub de Goeie.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Goedemiddag, je luistert naar Slager.nl op deze 2 juli 2026. Fijn dat je erbij bent voor de nodige portie Slager en Volksmuziek.
1: Lekker losgaan met de lekkerste Slager en Volksmuziek.

Alle voetbalkenners zeiden, ja, de Rode Duivels, de Belgen, ach, ze hebben niet meer zo'n heel erg sterk team en ze hangen nog een klein beetje op de oude glorie. Ja, die oude glorie is wel verder. Verder dan bijvoorbeeld Nederland is gekomen. Zo simpel is dat ook nog. Gefeliciteerd richting Vlaanderen en Wallonië. België dus, de Rode Duivels, met de volgende ronde.

Hoe zou het zijn als was weer win, Hansi Zusenbach. En zo kabbelen we door de donderdagmiddag heen. Nu met Andreas Lavo, verdamd.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
3: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
4: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? totalcarlease.nl.
5: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
6: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
7: Met Huub de Groei.
0: www.schlager.nl.

Leben und Lieben, Anna Borel. We zitten langzamerhand echt in de zomerse sferen. Niet alleen qua weer, we hebben natuurlijk al 2 hittegolven achter de rug. Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar ook qua gevoel. Hè? Als je bijvoorbeeld alleen al naar de sportevents kijkt die op dit moment lopen. Het WK voetbal, maar dan ook vooral Wimbledon en de Tour de France die het komend weekend gaat beginnen. Ja, dat geeft toch dat heerlijke vakantiegevoel. En natuurlijk de schoolvakanties die in het noorden van Nederland dit weekend gaan beginnen.

doch dann plötzlich Vivien Lind, Schlager.nl. Ja, we doen het ook af en toe een klein beetje rustiger aan tijdens Koffie en Kuchenzeit. Waarom ook niet? En we gaan naar Noordhoorn, hoewel tegenwoordig woont hij in Berlijn, hoor. Bernhard Brink, kussen.

Uit de tv-serie Szymanski, de Tator tv-serie Szymanski met in de hoofdrol Guts Georg. Helaas, die is al enige tijd geleden overleden. Maar zijn Tators blijven toch, ja, ondanks het feit dat ze natuurlijk duidelijk gesitueerd zijn in de jaren 80 en 90, ze blijven toch op de een of andere manier best wel, ja, hoe noem je dat, tijdloos. En ook niet zo heel erg woke, hè? Dat wat je tegenwoordig hebt in die series, dat ze heel voorzichtig zijn. Dit blijft gewoon lekker ruw en hard. En ik kijk er graag naar. Klaus Lagerfaust of Faust hoorden we hier dus uit Szymanski als gouden oude slager. De volgende, ja, een jukkel van een hit in Nederland. En als je het dan bijvoorbeeld in Duitsland uitbrengt als feestmuziek, en dat is twee keer gebeurd, ja, dan leidt het eigenlijk een bestaan in de krochten van de slagerwereld. Ik heb het over Schutzengel, oftewel Engelbewaarder, Florian Silbereisen en Marco Schuitenmaker. Ik zeg tot straks.

0: Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op Resaco.nl voor verkoopadressen.
2: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
3: Vier de zomer bij Slager.nl met Huub de Groei.
2: Hier hoor je ze wel.

0: vrijheid. Nou, laten we eerlijk zijn, in de jaren 80, of zeker in de jaren 90, jaren 80 nog niet zo, hè? Toen hadden we de Koude Oorlog. Maar de jaren 90 is dat eigenlijk heel gewoon geworden, vrijheid. En we zijn misschien zelfs wel vergeten hoe belangrijk vrijheid is en hoe kwetsbaar ook. Maar goed, dat weten we sinds een paar jaar alweer. Bernd Roberts, welkom terug aan deze kant van 4 uur. Dit is Slager.nl.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

met hellingen in Bouch. Dat moet hem zijn, Julia. Julia Reich hoorden we op slager.nl. De donderdagavond, we gaan... Nou ja, donderdagavond is het nog niet, maar we gaan naar de donderdagavondspits. Dat bedoelde ik. Die rolt langzaam weer. Voor veel mensen ook de laatste avondspits voor de zomervakantie. Want het noorden van Nederland gaat inderdaad vakantie vieren. Veel mensen zullen morgen al vrij zijn. Nou, de scholen sluiten morgen voor het laatste deuren. En dan is het hop in de auto en al wat het kan richting vakantiebestemming. Die dan vooral door alle crisis die overal zijn uitgebroken ook binnen Europa zal zijn.

Vincent und Fernando. Iemand vroeg mij van, ga jij nog uitgebreid voetbal kijken? Goed, in ieder geval niet de nachtwedstrijden. Daar begin ik niet aan. Dat heb ik trouwens met Nederland zelf al ook niet gedaan. En dat ga ik ook niet doen. Dat heeft totaal geen zin. Nacht is gewoon voor mij vanaf een uur of 12 lekker slapen. En om een uur of 5, 6 weer opstaan. En alles wat ertussen zit, dat is voor mijn slaap. En dat is het belangrijkste. Dat ga ik niet overhoop gooien voor wedstrijden. Waarvan ik achteraf zeg, heeft weinig zin gehad. Het wordt weer leuk op het moment dat we halve finale krijgen. Maar dan moeten we nog een week of 2 volgens mij op wachten voor het dus weer echt leuk wordt, dat WK.

0: het weekend met Schlager.nl.
1: Goed opgelegd.
0: Met Peter en Suzanne.
1: Zaterdag en zondag van 11 tot 2.
2: Wij zijn Schlager.
0: Hoor je ze wel?

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
2: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtop van de Wilderkaiser. Flycenter.at. King of the Air.
6: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
8: Dit is het geluid van Slager.nl.
9: Met Huub de Goeie.
8: www.slager.nl.

Jonathan Zelte, Heuen und Tiefen. Ja, dat had je vroeger ook in de journalistiek. Dan was deze periode, dus juli, augustus. Dat werd komkommertijd genoemd. Niet alleen omdat het natuurlijk komkommertijd was. Hè. Die werden langzaam geplukt. Hè. Augurken, komkommer, noem maar op. Maar ook omdat het gewoon rustig was in die periode. We hadden, zeker toen ik begon ook in de journalistiek, nog niet de beschikking over internet. Dus het nieuws was over het algemeen toch wel gebonden aan Nederland. En dat wat verder gebeurde in het buitenland, in het verre buitenland, dat was ver weg en dat bleef vaak liggen. Ja, tegenwoordig dus, deze rustige zomerperiode, ja, het is tegenwoordig wat achterhaald. Want door internet, social media en 24 uur nieuws is die wereld kleiner geworden en staat het nieuws nooit meer echt stil. Afgezien van grote dossiers zoals oorlogen, internationale spanningen en crisis, is er altijd wel iets wat die nieuwsstroom vult. Komkommertijd is dus vooral een oude journalistieke term uit een tijd waarin redacties nog sterk afhankelijk waren van vaste seizoenen, politieke agenda's en papieren kranten. Tegenwoordig ligt het grote nieuws misschien soms even in de hangmat, maar de wereld zelf blijft wel gewoon doordraaien.

Maite Kelly samen met Roland Keizer. Waarom hast toen niet Nein gezegd? Die heb ik voor je gedraaid op slager.nl. Straks een gouden oude slager uit Volendam. Nee, niet Jan Smit. Nee, heel wat anders. Maar eerst Mitch Keller, Neue Wege.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Slager.nl. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekeraar.

0: altijd goed voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij Slager.nl met Huub de Groei.
1: Hier hoor je ze wel.

0: ben ik weer, in dit geval voor het laatste uurtje op deze donderdag. Ik zeg fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.
2: Das war der Wahnsinn, wie das mit uns anfing. Es ist schon verrückt, wenn man so stark liebt.
1: Hier hoor je ze wel.
3: Leven jetzt, leven hier.

Gilbert, ich bin frei. Het is, ja, ik bedoel, het is vandaag lekker weer, niks van te zeggen. Ik bedoel, oké, er valt wat regen, motregen. En ja, eigenlijk wat gewoon hoort bij Nederlandse zomer. Maar ik zit in mijn hokje nog steeds, in dit geval zonder ventilator of zonder airco. En ik merk dat door het overisoleren van deze woning, dat het nog steeds hartstikke warm is hier binnen. Ja, ik wil, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Kijk, in de winter is het snel niet zo, of is het niet zo snel heel erg koud. Maar in de zomer blijft het wel heel erg lang warm. Nou, laat ik hopen dat ik die warmte er op een gegeven moment gewoon eens lekker uit kan krijgen. Want ja, het zit natuurlijk niet, het is niet van gooi je raam open en klaar. Maar het zit gewoon in de isolatie. En dat is gewoon het grote probleem.

0: jij onze internetsite al eens bezocht?
1: www.slager.nl.
0: Daar vind je het wel.

0: zijn Schlager.nl. Waar Schlager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Schlager.nl.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. Twee mensen zijn gewond geraakt, één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? TotalCarLease.nl.

0: HelloFresh. Het avondeten voor elkaar.
1: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
2: Dit is het geluid van Slager.nl.
1: Met Huub de Groei.
2: www.slager.nl.

Die Hadalumpen, die Zillertaler Hadalumpen, schenken mir nou allemaal zo'n zomer. Nou, de komende dagen wordt zomers. Hè. Morgen lekker weer. Zaterdag, zondag, 5, 26 graden. Daar doen we het voor. Hè. Ik bedoel, dat is beter dan het vorige weekend met die 40 graden. Dat was gewoon niet lekker.

Jij behoort tot de categorie een van zijn allergrootste hits. Zo gezegd Howard Carpendale. Het was onze gouden oude slager dit uur. En daarmee ook het einde voor wat betreft mijn aandeel op deze donderdag. Morgen ben ik er weer. Dan hebben we de vrijdag. Dan beginnen we in een deel van Nederland aan de zomervakantie. De mooiste tijd van het jaar, zo gezegd. Fijne donderdag. Veel plezier straks met en bij Ralf. En ik meld me dus morgen weer. Houdoe!

0: Slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. En

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar, en 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
4: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je

0: wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laat dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Vier de zomer bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Allerafslager.nl. Halt mijn hart. Het is inmiddels donderdagavond, 6 uur geweest. Huub, dank je wel voor de afgelopen 3 uurtjes. Ik neem een stokje met heel veel plezier van je over. Tot aan 9 uur ben ik bij je. Mijn naam is Ralf. Zo dadelijk nog de actuele headlines, de gouden oude slagerhits. En de volgende hits hoor je hier.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.
2: En is wunstukken.

Morgan Renford, niet om jeden prijs. Tijdens de hitte van vorige week in Nederland zijn volgens een eerste schatting van het RIVM ongeveer 480 mensen meer overleden dan verwacht. Er werden zo'n 3050 sterfgevallen verwacht, maar het werden er ongeveer 3530. Ja, vooral mensen van 80 jaar en ouder kwamen te overlijden. De meeste sterfgevallen waren naar verhouding in het oosten en het zuiden van het land. Daar waren ook de temperaturen het hoogst. Ja, en dat je dan als RIVM 3000 sterfgevallen verwacht. Nou ja, daar vind ik nogal wat.

Claudia Jong, stomme signalen op slager.nl. Ja, ze komt weer terug. Hè. Ze was een tijdje afwezig. En ik las in de media dat ze weer op tour gaat. Zometeen nog Brunner und Brunner, maar eerst.

0: geluid van Slager.nl.
1: Maurice Franken. Wijbrand van der Zanden.
2: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
4: Oké, are you ready?
3: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
4: And we are flying!
3: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Dit is het geluid van Slager.nl.
6: Met Ralf Veenhuis.
5: www.slager.nl.

0: Niet meer alleen, zo heet de actuele single van Sarah Zucker. Je hoort haar hier op slager.nl. Daarvoor de actuele headlines. Welkom terug. Ik heb zometeen nog de gouden oude slagerhit voor je. Welke dat is, verklap ik zometeen. En ook voor de beste volkstumlige muziek zit je goed hier op slager.nl. Dit is het Bodensee Quintet.
1: Keep

Vlaamse zangeres Dana Winner. Ook zij heeft een aantal hitjes gescoord in de dag. Onder deze dus, Die Kraft der Liebe, hoor je op slager.nl. Zometeen de gouden oude slagerhit. Dit keer de eer aan Demis Roussas. Schöne Mädchen aus Arcadia, hoor je zometeen. Eerst uw

Muziek aus dem alten Karton, schöne Mädchen aus Arcadia. Dem is Roussas op deze donderdagavond bij Slager.nl. Ja, ik geloof iets van 60 miljoen albums heeft hij verkocht. Hè? Ja, en dan ben je wel een hele grote meneer, hoor. Nu muziek actueel en nieuw. L'amour on se va.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstand

0: Gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op slager.nl.
1: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl. Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
3: Vier de zomer bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
2: Hier hoor je ze wel.

Met een Nederlands tintje, Duitsstalige muziek op slager.nl. Ik schau dir in die augen, ook je fijn hoor je. 7 uur geweest, het is donderdagavond. Wees welkom hier op Slager.

0: Stad.
1: Met hem radel in die stad. Max Wijnder op slager.nl. Ja, Manchester City die heeft vandaag de komst van middenvelder Elliot Anderson bevestigd. Ja, de Engelse grootmacht betaalt Nottingham Forest omgerekend zo'n 135 miljoen euro. En vestigt daarmee een transferrecord. De 23-jarige Anderson is de duurste aankoop van City ooit. De club uit Manchester breekt daarmee het record van Jack Grealish, die in 2021 voor zo'n 117 miljoen euro overkwam.

Daniela Lorenz, wer nicht waagt, der nicht riskiert. Juist. Hey, zometeen heb ik nog muziek voor je van Katrina Hertz op deze donderdagavond. Maar eerst de actuele single van Florian Vessels, die hoor je nu.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd.

0: branden. En om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van €100. Allsecure, de autoverzekeraar.
2: Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
4: Mijn naam is Lisa. Ik woon in einem SOS Kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
7: Oké, are you ready?
6: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
7: And we are flying!
6: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
8: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
9: Dit is het geluid van Slager.nl
10: met Ralf Veenhuis.
9: www.slager.nl

Melissa Nassenweng mag niet ontbreken op deze donderdagavond met haar actuele single Voodoo Herkomst. Daarvoor de headlines. Welkom terug. Ik heb straks nog de gouden oude slagerhit voor je. En ook voor de beste volkstimmelige muziek zit je goed hier op slager.nl. Dit zijn die originaal

muziek aus dem alten Karton op deze donderdagavond. Der Blitz sloeg ein, Peter Bell, hoorde je. Hij is toch wel de schrijver van veel hits. Maar zo af en toe heeft hij zelf ook nog een liedje gezongen. En hij scoorde hiermee in 1973 toch wel een klein bescheiden hitje. Dus daarom de gouden oude slagerhit op deze donderdagavond.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten.

0: Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
2: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
6: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
7: Vier de zomer bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
6: Hier hoor je ze wel.

0: Rowdy Zep, Augstern op deze donderdagavond. Het is inmiddels 8 uur geweest. Ik ben nog een uurtje bij je. Tot aan 9 uur dus. Zometeen nog de gouden oude slager hit. De actuele headlines. De volgende hits hoor je hier op slager.nl.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

Publishen. Martin Jones op slager.nl. Ja, bierbrouwer Grols die heeft een slag geslagen op de biermarkt, want zij nemen Gulpener over. Ja, Grols had al zo'n 15% van de aandelen in de Limburgse brouwer en koopt nu dus het hele bedrijf. Ja, de overnamesom is niet bekendgemaakt. Gulpener heeft last van de stevige dalende markt. En Gulpener bestaat al meer dan 200 jaar en was altijd een familiebedrijf. Nu neemt Grols de aandelen over van Jean-Paul Rutten en zijn zus

verder nog wel een beetje een titel, daar kun je over nadenken. Keine Morgen ohne Gestern. Ja, zo is het wel natuurlijk. Sunny op deze donderdagavond op slager.nl. Zometeen die White Stars, die hoor je na Mighty Kelly.

0: Slager.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Slager.nl.
0: Luister naar Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen.

0: dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het harder. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.
1: Carlease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Carlease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
2: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
1: Total Carlease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Carlease. Voordeliger leasen bestaat niet.
3: Dit is het geluid van Slager.nl.
1: Met Ralf Veenhuis.
3: www.slager.nl

mit dir. Noch eine Nacht, dan heeft ze een hitje te pakken hoor. Achim Petri op slager.nl, daarvoor de headlines. Welkom terug, nog een klein half uurtje te gaan met zometeen de gouden oude slagerhit. Dat was zeker een hele grote hit. Tony Marshall, Schöne Maid, hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan wij naar het Zillertal in Oostenrijk. Dit zijn die...

Terug in de tijd met de gouden oude slagerhit. Ja, er is geen feest geweest als Tony Marshall niet is geweest. Show Dynamite, die hele grote hit van hem uit 1972. Heb jij nog een leuke tip voor ons voor de gouden oude slagerhit? Je kunt het ons altijd laten weten via de website www.slager.nl.

0: 2020 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: Iedere dag een vol uur met de beste Fox Schlager. Disco Fox en Slow Fox.
2: Frisch, fresh, Fox.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte heeft het gedrag aangepast. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de

0: regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: Schlager is cool.
2: De beste schlagerhits ter wereld.
1: Van de jaren 80 tot nu. Wij zijn Schlager.
2: Hier hoor je ze wel.

0: www.slager.nl.
1: Maurice Franken, Wijbrand van der Zanden,
2: Huub de Goeie,
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op slager.nl.
0: Wij zijn slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl.

0: hitlijsten uit Europa op één station.
1: Die Shaver is Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Slager.nl.
0: Melodieën der nacht. Slager.nl. Hier hoor je ze wel.

0: De mooiste liefdesliedjes en ballads.
1: De Benelux hoort het geluid van Schlager.nl.
0: Melodieën der nacht.
1: Melodieën der nacht. Schlager.nl.
0: Bestaat er nog iets mooiers?

stop heel slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op slager.nl. Op het

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads. Nu op Schlager.nl.
0: Melodieën der nacht. Schlager.nl. Hier hoor je ze wel.

0: slagerplaten.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Slager.nl.
0: Luister naar Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Vier de zomer bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zo.